verre droeve buitenwijken die 's ochtends leeg en somber zijn.

zee naar hem gekomen. De zee met haar vertrouwd gezicht. De blauwe zee is zelf gekomen, glimlachend in het ochtendlicht. En Dedy heeft toen ook geglimlacht. En die bewegingloze vent, vermagerd, kaal en zonder tanden, is ijlings naar de zee gerend.

Dat ben ik, die ook voortdurend naar zee wil en maar steeds niet gaat. Ik slaap en schommel op een schommel tussen wat struiken.